0: 7735, we hebben Golf van de Golf. 7735, we hebben Golf, Sherman, hallo, hij bent. EDE 3 Yankee X-ray, contact Scottish 133.050, good morning.
1: 133.050, EDE 83 Yankee X-ray, morning.